0: is een Kees Hond. Hij is een soort van James Bond. De tv's staan in rijen om met hem te mogen vrijen. Hij heet eigenlijk Kees, mijn hond, maar loopt hier in de buurt rond als
1: de Hondam.
0: Elke morgen gaat hij naar een nieuwe latrelatie. Hij heeft mijn aftershave, daarvoor valt hij ter tv. Hij heet eigenlijk Kees, mijn hond, maar loopt hier in de buurt rond als
1: de Hondam.

charme maakt hij ieder Davy gek. Hij is zeg maar voor het hondenras, de Julio Iglesias. Hij kan alleen niet zingen, maar dat is geen gebrek.

toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.